0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliocht de quischali.
2: Ijanta misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow me with fin de credive, agus nischelte, et haar grilo or venulochte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on Wadden Dark Young.

0: Radio Reroll.
1: Als Simogut in haar meelitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukus,
1: boelischach, ik chachen dukus, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ik janta misje, kiema kustele,
1: August misje, kuan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of August nischkelte, et haar grillo or venulte, margoil.
1: Veel er de groeges, een hoogte glo, gach derde en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Jones.